0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat de slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beelden is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog, op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
3: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Trommeestje mij in beheining.
9: Maar gewoon CA plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog, op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran, als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Bij een anti-asieldemonstratie in Friezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. Dit is een proef voor mensen die niet zoveel te besteden hebben. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
3: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 8:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
13: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
14: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
13: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
18: Wij onderhouden
19: en verkopen
18: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
17: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: NOF PC,
19: pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
20: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
19: nofpc.nl.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
18: in Ford en Opel.
21: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
22: Oeh.
21: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
22: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
21: Raadsma?
22: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
23: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Voetbalvereniging Marum slacht de larmoer de minnesteert van de velden op haar sportpark. Neffens de club is benamen het haardveld der min on ta met hobbels, skele plakken en een hudde ondergroen. Dat ze intussen extra blessures lieden bij spelers. Ek het trainingsveld verdocht neffens de vereniging net. Net sinds de in de jedere werkzaamheden lezen de velden neffens de club gauw weer min bij. VV Marum wil daarom op korte termijn hypoteer met de gemeente over een oplossing. De club denkt zelfs om de onlis van een kunstgasveld om de druk op het haardveld te verminderen. De vereniging had de nieuwe wethouder van Noord-Est-Friesland uitnodigen om de situatie te besjen op het plak zelfs. Honderden wennings en tientallen borkerijen in Friesland lezen mogelijk aanst bij een nieuwe zware heegspanningsverbinding deel. Netbeheerder Tennet wil een 380.000 volt kabel onlezen van Grees naar de Noord-Eerstpolder. Het Friese pad rint onder meer langs Huisterveen, Burgum en Ljout. In de zone van het tracé staan neffens Tennet enkel de honderden huizen en zo'n 350 plaatsen. Bewenners binnen 100 meter krijgen de kar om te blauwen of haar een wenning te verkeerpien aan de netbeheerder. Tennet zei het tracé zou onpassen te wonen dat zo min mogelijk gebouwen hoegen te verdwijnen. De plan binnen deze week het taljachten op informatiegeerkomsten. Als alles neffens planning verrint, maar de onlis om 2030 te beginnen. Twa meisjes binnen sneurtjoen onhouden trot de plisje, na je nu te hand roene ruzie onder Roggemoenewei in Burgum. Bij het conflict wienen meerdere personen en auto's belutsen. Op beelden die onder wielen ze zo deeld worden op sociale media, is te zien hoe de auto's op en naar inrijden en meisjes haar een agressief gedragen. De politie troffen op de Roggemoenewei een scochere auto aan. De vermoedelijke veroorzaker wie doel al voortgien, maar hoe kwart de tijd later nog aanhouden worden op de Koekhensterwei bij de Westereen. Ook de bestuurder van de scochere auto is oppakt. Wat de krekbaat is en wat de onleiding wie, wordt nog onderzocht. De politie broekt daarbij ook de beelden die het online te zien binnen. De twa dolfijnen die deze dagen bij de haven van Lauwerzee gaan zwemmen, loeken aardig wat publiek. Zowel dolfijnexperts als liefhebbers willen het dolfijnpeer met eigen ogen zien. Deze dolfijnspotter zocht wat opmerkelijks.
2: Hij blijft de hele tijd in de buurt van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. Hè? Dus dat begrijp ik niet.
3: Want hij zwemt hier inderdaad de hele week al rond en hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
2: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind het heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor.
1: De beste liedjes zoen, maar zaakkundigen hebben wel nooit over hoe het de komende dagen gaat. De gewone dolfijnen zwemmen gewoon wij in djipperwetter. Maar je taai in de Waadzee is er kans dat de besten op het droege te lanen komen. SOS Dolfijn roept meesken den jonken op om de dolfijn gewurren te litten en net onnedig het wetter in te gaan. Ons af hier het Streeknijs. Wist meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
0: RTV NOF.
6: Ekin, tenaat, dan wat en bedaad.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: De pannenkoektrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeester mij in beheining.
18: Mark Woon, CA Plus, een certificaat, hè?
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk!
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
25: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
26: Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen, kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twenterand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
27: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
28: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
30: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
31: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
30: Schitterend!
32: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
30: Buitengewoon Ludema? For all your mighty dreams.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Het weer nog, op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: De pannenkoektrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Dromeester mij in beheining.
18: Maar gewoon CA plus een certificaat, hè?
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk!
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
26: Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in 1 land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
27: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: NOF PC, daar kun je wat mee.
28: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
27: in Ford
6: en Opel.
30: Nou, bentjes, dik hier wat door je.
31: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
30: Schitterend!
32: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
30: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Honderden wennings en zien het al een borkerijen in Friesland is een mogelijk aanst bij een nieuwe zware heegspanningsverbinding del. Net beheerder Tennet wil een 380.000 volt kabel onlissen van Grees naar de Noord-Eerstpolder. Het Friese pad rint onder meer langs Huisterveen, Burgum en Ljouwt. In de zone van het tracé is de neffens Tennet enkel de honderden huizen en zo'n 350 plaatsen. Bewenners binnen 100 meter krijgen de kar om te blauwen of haar een wenning te verkeerpen onder de netbeheerder. Tennet zei het tracé zou onpassen te wonen dat zo min mogelijk gebouwen hoegen te verdwijnen. De plan binnen deze week tali achter op informatiegeerkomsten. Als alles neffens planning verrint, maar de onlis om 2030 te beginnen. Twee meisjes binnen sneurtjoen onhouden trot de plisje na je nu te haan roene ruzie onder de Ragemoenewei in Burgum. Bij het conflict wienen meerdere personen en auto's belutsen. Op beelden die onder wielens een soort deal worden op sociale media, is de sjen hoe de auto's op een waar inrijden en meesken haar een agressief gedragen. De politie troffen op de Ragemoenewei een conciërre auto aan. De vermoedelijke veroorzaker wie doel al voortgien, maar koe kwarte tijd letter nog onhouden worden op de Koekhensterwei bij de Westereen. Ook de bestuurder van de conciërre auto is oppakt. Wat de krekbaat is en wat de onleiding wie, wordt nog onderzocht. De politie broekt daarbij ook de beelden die het online te sjen binnen. De twee dolfijnen die deze dagen bij de haven van Lauwerzee omzwemmen, loeken aardig wat publiek. Zowel dolfijnexperts als leefhavers willen het dolfijnpeer met eigen ogen zien. Deze dolfijnspotter zocht wat opmerkelijks.
2: Hij blijft de hele tijd in de buurt van, van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. Hè? Dus dat begrijp ik niet.
3: Want hij zwemt hier inderdaad de hele week al rond en hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
2: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind het heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor.
1: De beste liedjes zoen, maar zakkundigen hebben wel nooit over hoe het de komende dagen gaat. De gewone dolfijnen zwemmen gewoon wij in jipperwetter. Maar je taai in de Waadzee is er kans dat de besten op het droege te lanen komen. SOS Dolfijn roept meesken den jonken op om de dolfijn gewurren te litten en net onnedig het wetter in te gingen. Ons af hier het Streeknijs. Wost meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
5: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Bouwkje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? depannenkoektrein.nl.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
19: Ja, echt maatwerk!
20: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
24: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
25: Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investigo. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in één land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En de Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
6: Let hem gaan, Friesen, Friesen, let hem gaan.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
29: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
30: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
29: nofpc.nl.
31: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
32: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
31: Schitterend!
33: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
31: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
34: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Friesland krijgt er de komende jaren extra geld bij voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Uit het ministerie van Inlandse Zaken ontvangt de provincie onder mei 2029 jaarlijks zo'n 136.000 euro. Dat geld is bedoeld om gemeenten weerbaarder te maken tegen bijgelijks radicalisering, extremisme en bedreigingen van bestuurders. Het gaat om een maatschappelijke bijdrage voor alle Friese gemeenten. Er komt onder andere een subsidieregeling voor lokale maatregels en er wordt inzet op gearwerking en kennisdealing. Ondermijning draait om criminaliteit waarbij de ondervraat en de boppenvraat terug naar hinnen rennen. De aanpak in Friesland wordt coördineren door burgemeester Haga van Dantumendiel en door de burgemeester van Waadhoeken. In Kollum is een Eurojackpot lot verkocht met een prijs van goed 275.000 euro. Het winnende lot werd gekocht bij tabak- en lectuurshop Hoekstra en die mei onder de trekking van 10 9 juni. De winnaar wist 4 van de Lutse cijfers goed te versissen. Wat de prijs woon had, is nog net bekend. De winnaar had hem ook nog net melden bij de Nederlandse loterij. Na het aanloeken van de kansspelbelasting bleef er netto goed 171.000 euro oer. De jackpot zelfs voel net en rin verder op. Bij de volgende trekking stiet zo'n 44 miljoen euro op het spul. De pleats in Burgum wil mogelijk uitbreiden met een hotel. Dat zei het horecaondernemer Ilke Duursma in het programma Impeteer bij RTV NOF. Nevens hem wordt er sjoen naar de takkomst van het bedrijf waarbij het een hotelfunctie een serieuze optie is. De plan hing ik hier met de omkeer van het plan. Als die trokjet wil Duursma eerst investeren in doorsemens en digitalisering, maar ook breder sjoen naar de bedrijfsviering. Een hotel in Burgum zou nevens hem goed passen bij de ontwikkeling van het bedrijf. Concurrentie bijgelijks van grotere hotelketens zocht hij daarbij net als een probleem. Wanneer het er duidelijk in komt hoe de plan is nog net bekend. Ons af hier het Streeknijs. Wist meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412 44 1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
0: RTV NOF.
2: Waar staat, waat en worden.

0: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 045 44 1202.
1: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven, het gaat on.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tige dank, Friesland bommen!

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: U wilt toch ook het beste voor je ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter... maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshine.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
12: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De gasunie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De gasunie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de gasunie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
22: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
0: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.
25: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
26: TD Noord verkeert het ek nog voerage, keusmest en alles waarom het hiem.
24: TD Noord uit Jesternaidskerk.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Friesland krijgt er de komende jaren extra geld bij voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Uit het ministerie van Inlandse Zaken ontvangt de provincie rond de mei 2029 jaarlijks aan 136.000 euro. Dat geld is bedoeld om gemeenten weerbaarder te maken tegen bijgelijks radicalisering, extremisme en bedreigingen van bestuurders. Het geld om een maatschappelijke bijdrage voor alle Friese gemeenten. Er komt onder andere een subsidieregeling voor lokale maatregels en er wordt inzet op gearwork en kennisdealing. Ondermijning draait om criminaliteit waarbij de ondervraat en de boppenvraat troffen naar hinnen rennen. De aanpak in Friesland wordt coördineren troch burgemeester Haga van Dantumendiel en troch de burgemeester van Waadhoeken. In Kollum is een Eurojackpot lot verkocht met een prijs van goed 275.000 euro. Het winnende lot wordt kocht bij tabak- en lectuurshop Hoekstra en die mei onder trekking van 10 juni. De winnaar wist 4 van de Lutse cijfers goed te versissen. Wat de prijs woon had, is nog net bekend. De winnaar had hem echt nog net melden bij de Nederlandse loterij. Na het aanloeken van de kansspelbelasting bleef er netto goed 171.000 euro oer. De jackpot zelfs voel net en rin verder op. Bij de volgende trekking stiet ze aan 44 miljoen euro op het spul. De politie in Burgum wil mogelijk uitbreiden met een hotel. Dat zei het horecaondernemer Ilke Duursma in het programma Impeteer bij RTV NOF. Nevens hem wordt de sjoen naar de takkomst van het bedrijf waarbij het een hotelfunctie een serieuze optie is. De plan hing ik eer met de omkeer van het pand. Als die trok je het, wil Duursma eerst investeren in doorsemens en digitalisering, maar ook breder sjen naar de bedrijfsviering. Een hotel in Burgum zou nevens hem goed passen bij de ontwikkeling van het bedrijf. Concurrentie bijgelijks van grotere hotelketens zocht hij daarbij net als een probleem. Wanneer het er duidelijk in komt hoe de plan is nog net bekend. Ons af hier het Streeknijs. Moest meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412 44 1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
0: Het loert van Stad, Waard en Worden. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Mijn Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Binnen Joop ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
15: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
16: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De Belastingdienst stopt uiterlijk eind dit jaar met het verwerken van burgerservice-nummers in betaalkenmerken. In plaats daarvan komt er een willekeurig nummer. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het gebruik van het BSN hiervoor niet nodig en in strijd met de privacywet. De fiscus wil uiterlijk in 2032 ook het BSN uit vorderingsnummers verwijderen. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
17: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
18: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord uit Jesternaidjerk.
21: NofPC, NofPC.
22: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe?
0: Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoensien.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaanoever. Door blikseminslag is treinverkeer tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht verstoord. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. En de Gasunie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld tegen ruim 50% een jaar eerder. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
3: Ja, echt maatwerk!
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SG Maatwerk.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
9: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswaard.
10: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Delling in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
13: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
19: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Door blikseminslag reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten van Nederland. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, omleidingen en een langere reistijd. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden door blikseminslagen tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
11: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Kollum is een Eurojackpot lot verkocht met een prijs van goed 275.000 euro. Het winnende lot werd kocht bij tabak- en lectuurshop Hoekstra en die mei onder de trekking van 10 juni. De winnaar wist 4 van de Lutse cijfers goed te versissen. Wat de prijs woen had is nog net bekend. De winnaar had hem ook nog net melden bij de Nederlandse loterij. Na het aanloeken van de kansspelbelasting bleef er netto goed 171.000 euro oer. De jackpot zelfs voel net en rin verder op. Bij de volgende trekking stiet ze aan 44 miljoen euro op het spul. De pleats in Burgum wil mogelijk uitbreiden met een hotel. Dat zei het horecaondernemer Ilke Duursma in het programma Impeteer bij RTV NOF. Neffens hem wordt er sjoen naar de takkomst van het bedrijf waarbij het een hotelfunctie een serieuze optie is. De plan hing ik eer met de omkeer van het plan. Als die trok je het, wil Duursma eerst investeren in doorsemens en digitalisering, maar ook breder sjoen naar de bedrijfsviering. Een hotel in Burgum zou neffens hem goed passen bij de ontwikkeling van het bedrijf. Concurrentie bigelijks van grotere hotelketens zocht hij daarbij net als een probleem. Wanneer het er duidelijk in komt hoe de plan is nog net bekend. Friesland krijgt er de komende jaren extra geld bij voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Uit het ministerie van Inlandse Zaken ontvangt de provincie onder mei 2029 jaarlijks aan 136.000 euro. Dat geld is bedoeld om gemeenten weerbaarder te maken tegen bijgelijks radicalisering, extremisme en bedreigingen van bestuurders. Het geldt om een maatschappelijke bijdrage voor alle Friese gemeenten. Er komt onder andere een subsidieregeling voor lokale maatregels en er wordt inzet op gearwork en kennisdealing. Ondermijning draait om criminaliteit waarbij de ondervraat en de boppenvraat terug naar binnen rennen. De aanpak in Friesland wordt coördineerd door burgemeester Haga van Dantumendiel en door de burgemeester van Waadhoeken. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412 44 1202. Ik wens jou een tiegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. En er staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
4: Uit Noordoost-Friesland.
5: Dit is RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
6: Ja?
5: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfotei.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op, traaien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
21: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
22: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwad.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees wordt verdacht van poging tot moord en blijft langer vastzitten. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. En Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternijtjerk.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een sto, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
6: Oh?
5: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Pakken. Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
12: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees Hadi Alodid, die verdacht wordt van poging tot moord, komt dus niet op borgtocht vrij. Het slachtoffer raakte bij de aanval maandag zwaar gewond en verloor een oog. Het geweld leidde tot grote ophef en rellen in Noord-Ierland. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Diepe losspul op de Harkema keert in 2022 waarom met een nieuwe voorstelling. De stichting komt dan met een eigen productje, het spook van de Harkema, Us Phantom. Daarmee wordt de triet weer oppakt naar het opblazen van de eerdere Phantom voorstelling in 2024. De organisatie kiest nou bewust voor een volslijn eigen versie naar problemen met de jochten doet iets. Neffens het bestuur wordt het een nieuwe versie met behoud van de sterke punten van Doe. De productie staat op nieuw onder leiding van regisseur Theo Smedes. Na een periode van onwissigens en stiepen uit de regio zocht de organisatie weer vooruit. De voorstellingen staan gepland voor september 2022. De pleats in Burgum wil mogelijk uitbreiden met een hotel. Dat zei het horecaondernemer Ilke Duursma in het programma Impeteer bij RTV NOF. Neffens hem wordt er sjoen naar de toekomst van het bedrijf waarbij het een hotelfunctie een serieuze optie is. De plan hing je geer met de omkeer van het pand. Als die trokjet wil Duursma eerst investeren in doorsemens en digitale sharing, maar ook breder sjen naar de bedrijfsviering. Een hotel in Burgum zou neffens hem goed passen bij de ontwikkeling van het bedrijf. Concurrentie bigeliks van grotere hotelketens zocht hij daarbij net als een probleem. Wanneer het er duidelijk in komt over de plan is nog net bekend. In Kollum is een Eurojackpot lot verkocht met een prijs van goed 275.000 euro. Het winnende lot werd gekocht bij tabak- en lectuurshop Hoekstra en die mei onder de trekking van 10 9 juni. De winnaar wist 4 van de Lutse cijfers goed te versissen. Wat de prijs woen had is nog net bekend. De winnaar had hem ook nog net melden bij de Nederlandse loterij. Na het aanloeken van de kansspelbelasting bleef er netto goed 171.000 euro oer. De jackpot zelfs voel net en rint verder op. Bij de volgende trekking stiet zo'n 45 miljoen euro op het spul. Ons af hier het Streeknijs. Moest meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

nacht is voorbij, de zinne is vrij om heeg te keer. Aas werd de dij, de moon is de nij om stil te steen. Het leven wie wrang,

0: zijn hier.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
9: Ja?
8: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 4 oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
18: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl
19: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord uit Jesternaidscherk.
20: Ja, cooks for you, met Jan zelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan cooks for you, dat is catering.
22: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
22: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
22: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
20: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
25: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
26: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Drie mensen zijn opgepakt naar de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om legaal pepperspray bij zich te dragen. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andriy Yunus. En een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op RTV NOF.

0: Hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Pakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
17: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen. De NVWA zegt dat er op grote schaal documenten zijn vervalst en kwaliteitscontroles onvoldoende zijn uitgevoerd. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast, die volgden op een mesaanval eerder deze week. En vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Younous. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het weer.

0: zijn hier.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. Erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
2: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: Ja, ja, Goejoen Harkers van RTV. Het is weer tijd van Leefde van Muziek. En ik neem je van mij op een hele mooie muzikale reis. En ik denk van Janne, mijn hele soort mooie herinneringen, ontdenkens, hoe we het ook maar nemen willen. Want ik ga van Janne, ja, vind ik een hele fijne gast. Een man die het vol Leefde van Muziek zet. En dan haak ik het toe. Frans van den Barg. Frans, Goejoen.
1: Ja, klaske.
0: Nou.
1: Ja, ja. Wat leuk dat ik hier even bij ze mij van kan.
0: Ja, ja, dat dacht ik. Ja, en Frans zei eigenlijk al, misschien ging ik wel horen in het Nederlands. Ik zei, je moet lekker praten. Wat je me het fijnste bevelen.
1: Ja, nou, ik doe van alles. En, ik zag wel. Ik zag wel.
0: Ja.
1: Maar het Nederlands lijkt me beter dan het Friesk. Helaas, helaas, helaas.
0: Nou, jou niks. Helemaal geen man over het boord. Ja. Ik vind het echt heel leuk. Want even zien. Ja, dat wie al wij Flein Tier, Frans. Toen hadden we ook even leuk contact doen.
1: Ja. Door, met Emma Inge.
0: Ja. Even met Ingrid.
1: Ja, Ingrid, ja. Ja,
0: ja, met Ingrid. Ja. En,
1: Connie Francis.
0: Connie Francis.
1: Ja.
0: Prachtig, dat we even een heel mooi verhaal. Ja, dat is, vind ik, hele fijne moment. Eén stuurde ze me een berichtje. Goh, wat leuk dat dat famke muziek uit die tijd.
1: Precies. Zingt. Precies, toch geweldig.
0: Hè? Ja, toch. Ja. En ze is hartstikke goed.
1: Ja.
0: En het werkt natuurlijk nog zo dat Connie Francis kwam te overlijden.
1: Ja. Ja.
0: Kwam al die een beetje binnenwandelen.
1: Ja.
0: En we gaan een hele mooie medie bij Frans in je nieuwe studio. Hoor.
1: Ja.
0: Heel oud. En dan kijk ik natuurlijk een hele soort vragen, maar ik denk een hele soort mensen kennen natuurlijk Frans. Had ik zei The Road, Unchained Melody, ik hem draait, correct. En dat is wel even heel leuk, want ik begon natuurlijk mijn banen, maar even misschien, waar ik mijn briefjes krijg, zoals begon ik altijd mijn shoot en zo. Hij weer in Fries. En daarna hier Griet Wiersma met een prachtige mooie cover van het veske van Isla Grant, If Only. En ik hier de Cats, My Scarlet Ribbons, ook altijd mooi. En dat vond ik heel leuk, Brandy Carlisle, mij het nummer, Every Time I Hear That Song. En daarna draaide ik Road, My Unchained Melody. Ja, dan weten we alle, je geven we weer even waarom. Nee, Jel Wijs de Santa Carrière.
1: Mm-hmm.
0: Hoe prachtig mooi, want dat was natuurlijk ook een hele grote hit voor je.
1: Ja, eigenlijk heel onverwacht. Want het was een, oorspronkelijk bedoeld als een B-kantje. Wij hadden een single uitgebracht, dat heette A Song for Everyone. Want de maatschappij die wil eigenlijk alleen maar eigen nummers hebben, want covers, daar voelden ze niks voor.
0: Nee.
1: Tegenwoordig wat anders, dus tegenwoordig allemaal covers. Zie maar naar die Battle of the Bands of zo. Maar goed, dat was dus de tijd. Nou ja, we hadden niet een geschikt B-kantje. Nou, dan doen we maar een nummer uit het repertoire. Nou, we brachten de single uit. En binnen de kortst mogelijke tijd de hele zaal. Wij willen de B-kant horen, wij willen de B-kant horen. Nou, we razendsnel die single omgedraaid. Even een ander hoesje gemaakt. Andere grotere letters, Unchained Melody erop. Dus ik ben eigenlijk twee versies van die single.
0: Ja, ja, ja.
1: En nou ja, goed. En, dat, en nog steeds, ik vind nog steeds geweldig dat het zoveel impact heeft gehad. Ook in Leeuwarden, maar in heel Friesland eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: Dus het leeft nog steeds. Ja.
0: Nog steeds. Want dat haal ik, kijk, alle keren werd ik dit prachtige mooie noemer, dan denk ik, wow. En dat zei ik echt, Frans. Ik ben hier 14, 15. Toen gaan we hier in Nijekulle, in de Westrijn, gaan we spelen.
1: Ja.
0: En natuurlijk, dat weer voor u is een happening.
1: Ja.
0: Want ik ging altijd hier in de Westrijn naar de rotonde, de jeugdsoos.
1: Ja.
0: En daar werd natuurlijk ook een grote hit.
1: Ja.
0: En toen kwam Rood. Ja, in de Westrijn. Nou, hoe mooi.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Dus dan hebben we natuurlijk al wat verteld. Maar misschien kan Frans even een beetje vertellen wat er maar. Ja, we hebben ooit een beetje mee bekwam binnen. En, want ja, deze man die had 2 boeken. Nou, dan kennen we wel een heel dijk.
1: Ja, ja, ja, ja. We moeten het even kort houden natuurlijk.
0: Ja, wat vertellen ze even? Ja,
1: nou ja, ik ben op mijn 10e jaar ben ik begonnen met accordeonles. En 5 jaar accordeonles en toen een jaar pianoles, want ik wilde mijn linkerhand wat verbeteren. Omdat ik in een bandje terecht kwam en dan, daar moest natuurlijk een orgeltje komen.
0: Ja.
1: Ik was helemaal weg van, wij waren toen helemaal weg van de Animals. The House of the Rising Sun, dus ik moest dat natuurlijk ook kunnen naspelen met een orgeltje. Nou, en dan, zo is het begonnen. En zo ben ik eigenlijk een beetje in de muziek verzeild geraakt. Even tussenuit geweest. Ik kwam bij de mariniers terecht.
0: Okay.
1: Even een poosje. En na de tijd heb ik de draad weer opgepakt. Ik was, van mijn beroep was ik ambtenaar. Ja. Maar dat zag ik niet zitten op kantoor. Dus ik heb van de ene dag op de andere dag ontslag genomen. Ik ben toedeloe.
0: Arrivederci.
1: En ik ben de vrije vogel, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Wat een voorjocht, ja. Hij hem hoor.
1: Ja, zeker. Maar, nou ja, misschien een beetje geluk gehad. Maar
0: dat jet ik bied leven,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dus wat dat dan jet prachtig mooi. Hmm. En ja, dat zei ik je, Frans. Ik ga heel vaak in zalen schaven. Ja, waar ken zalen schaven net? Ik weet niet wat Ilse de Lange ha ik echt west.
1: Ja, meer niet, hè?
0: Ja, en Bad Hart. En ja, en dat vond ik een heel mooi verhaal. Ik, Davy Frans, ik een grote fan van Percy Sledge.
1: Percy Sledge, natuurlijk. Die hebben we zelf ook naartoe gehaald. Daar kregen we ook een aanbieding van. Ja, Percy Sledge, die is in het land. En kunnen jullie dat? Durven jullie dat aan? Nou ja, natuurlijk durven we het aan. Maar ja, we moesten wel 1000 man hebben om in ieder geval uit de entreekosten te komen. Dus nou ja, goed. Ja. En dat lukte dus wel. En nou ja, dan hebben we dat toch nog een leuke horeca omzet natuurlijk. Hè.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus, maar het blijft natuurlijk een risico. Want we waren natuurlijk helemaal zonder subsidie. We moesten ons zelf maar een beetje redden. En dat ging ook vrij aardig wat dat betreft. Hoor. We waren echt de vrije jongens. We draaiden overal omheen natuurlijk. Wat de gesubsidieerde mensen, Schouwburg en Romein, alles lieten liggen. Ja, dat,
0: de Romein wilde natuurlijk.
1: Dat durfden wij wel aan. Wij begonnen ook als eerste met tribute bands. Nou, ja, er werd een beetje op neergekeken altijd.
0: Ja.
1: En maar wij waren wel de eerste die met tribute bands begonnen. De Cats natuurlijk.
0: Ja.
1: En de Doors en de Queen Mania, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat was wel een ontzettend succes altijd. Ja.
0: Dan haal je altijd de tent vol. Hoe gek is dat? Ja. Nog steeds.
1: En nog steeds, ja.
0: Nog steeds.
1: Ja, omdat de originele artiesten het niet meer zijn natuurlijk. En mensen willen toch de muziek horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan komen we weer op dat stukje. Dat zei ik ook in de 60er jaren. Had ik wel mij kregen van mijn zus. Want die is 18 jaar ouder. Dus die hier echt een beetje nog. Dat laatste 60er jaren muziek.
1: Ja.
0: En dat wie natuurlijk ook de Flower Power Tier.
1: Ja.
0: Maar ik had het nog steeds. Ja. Die muziek, die tellen me altijd een beetje heger op.
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk ook wat ik vond. Er kwamen zoveel verschillende stijlen. Die kwamen er ook, vooral in de 70. Ik ben zelf ook van de 70 jaren. 60 vind ik mooi hoor. Toen begonnen de Beatles en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar later kwamen de jaren 70. En het was natuurlijk veel uitgebreider. Er kwamen stijlen. Er kwam soul.
0: Disco hier.
1: Disco, reggae, rock en alles.
0: Hard rock.
1: Alles. Je zag van alles ook in de hitparade staan. Ook Frans en Duits zag je ook.
0: Dus dat weer mooi. Ja. Dat zei ik nog als je nieuws ben.
1: Ja.
0: Ik ga heel vaak even top 40 ervoor.
1: Ja.
0: Dat zei ik je Frans. Ik win mijn faam. Kijk hier altijd in de Westrijn naar Trin Dubbeltje. De grammofoon, zakenplaat. Prachtig. En ik haal alle weken de top 40.
1: Ja.
0: En je heen inderdaad van alles.
1: Ja.
0: He, je heen Uriah Heep. Je heen die Purple Led Zeppelin. En je heen, hoe heet ze? Ik ben weer doe.
1: Ja. Ik ben weer doe. En doe van Peter Maffay. Noem maar op. Ja. Alles door elkaar. Ja.
0: Nog steeds vind je dat machtig mooi.
1: Ja.
0: En je moet zien, direct dus.
1: En wij zien direct dus. Ja,
0: hoe mooi. Want dat vond ik wel een heel mooi verhaaltje. Ja. Hoe heet dat nummer nou weer? To know
1: that I love you.
0: Of to know that I love you.
1: Ja.
0: Dat nummer, dat vond ik al prachtig mooi.
1: Ja. Ja.
0: En daar zet ik een mooi verhaaltje bij. Toen kwam je me voor het eerst op de landelijke tv. Dat we in Joontje Zijdenzand ook het gehoord
1: hadden. Ja, toen kwamen we voor het eerst bij de Eddie Go Round Show. Was dat? En daar zaten we samen met onder andere de New Seekers. Zaten daar. Daar zat onder andere Dean Ford van de Marmalade. Van Reflections of My Life.
0: Ja.
1: En daar zat Peter Orloff. Die had Doe geschreven. En die was zelf ook artiest. Nou ja, dat soort mensen. Ja. Daar zet je dan plotseling tussen. En dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Hè?
0: Tuurlijk, want dat wie meende ik ook in Halle. Nou weet je, 16 januari. Of nee, jawel. 16 januari. En 23 of 24 januari. We hadden hier met mij dat nummer. De KRO's Kies.
1: Oh, je bent goed op.
0: Ja want dat vond ik vroeger zo mooi. Alleen in de alarmschijf.
1: Ja.
0: En dan een vlek aan de bliksem. En het erin dubbeltje.
1: Ja.
0: Ook wij een patiënt vertellen hier natuurlijk. Maar, en dan eigenlijk weer een singeltje.
1: Ja, we werden inderdaad kiesschijf bij de KRO.
0: Ja, bij de KRO. Dus, en daarom vond ik de radio vroeger. Ik vond hem mooier.
1: Ja. Ja, er waren ze ook niet zoveel zenders natuurlijk. Hè? Dus je had weinig keuze natuurlijk. Je kon niet zoveel kiezen als tegenwoordig. Nou, tegenwoordig word je helemaal gek door het internet natuurlijk. Hè?
0: Maar dat had echt een nadeel. Ja. Ja, want we hadden wel mandjes, die zwaars, die stongers, die witte tongers, die zien we de tras. Ja. Die de Vara, mandjes de Avro. Ja. En dan werden er wel volle meer aandacht besteed aan ons eigen muziek.
1: Aan het nationaal repertoire, klopt.
0: Ja, het Nederlandstalig. Ja. En goed, dit hier, wie gaan ze gelukkig mij maken? Ja. En hoe prachtig mooi is dat? En ik vreeg Frans Akeem van, nou, die kan ik wel 100 vestjes opnemen waar het er helemaal gek van is. Mooie muziek. En toen kwamen we even uit bij Supertramp. Nou, ze wisten het even nog. We draaien even 2 nummertjes en dan komen we aan. Ze waren even waarom. Dus Supertramp, my give a little bit.

0: ja, ja. Percy Sledge. Nou, ik kan hem goed uitdrukken. Ja, ik ga hem goed uitdrukken. Want anders komt er weer een stukje reclame. Nou, dat hoeven we nou net. Percy Sledge. En ik zag het vanmiddag je om dit nummer, zei ik je Fransen. Maar ik kon het nooit zo gauw vinden. En nou klik ik ervoor. What am I living for?
1: Prachtig. Geweldig, geweldig liedje. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. En die had ik...
1: Die was ik in Skaaf. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe mooi en hoe bijzonder wie dat.
1: Ja, we hadden natuurlijk veel meer van dit soort wereldnamen. Hadden we als, ja, geweldig hadden we zulke mensen naar Schaaf, naar ons kleine volkstheater.
0: Ja.
1: Dat we dat naar ons toe kunnen halen natuurlijk was heel bijzonder. En daar waren we ook wel best trots op natuurlijk.
0: Ja, ja. En die kwam met een hele band.
1: Hij kwam met een hele band en met een heel gezelschap. En ja. Er was een fantastische band natuurlijk er ook achter.
0: Ja.
1: En dan in zo'n mooie oud volkstheater, hè? Dus het sfeer, dus oude muziek, hè? Zo'n oud theater, gezellige mensen. Dan.
0: Ja, juist.
1: En die komen daar speciaal op natuurlijk, dus ja, dat soort sfeertjes, dat zie je tegenwoordig eigenlijk nooit meer.
0: Eén en één is klaar, hè? Waar je dan mooi biedel qua. Nee, dat is extra.
1: Ja.
0: Ja, en maar toch, gelukkig binnen er nog wel een soort oudere artiesten, he, die toch weer beginnen op te treden. En dat ik denk van ja, ik weet het, ze moeten natuurlijk nog wel goed wijzen.
1: Ja, zeker, ja. Nou ja,
0: en dat,
1: natuurlijk binnen de laatste stuiptrekkingen, noem ik het dan maar. En en ze proberen natuurlijk, het zit in hun hart, het zit in hun bloed. En ik denk, voor het geld hoeven ze het niet meer te doen.
0: Nee. Hè?
1: Maar ze vinden het gewoon fijn om nog voor de mensen te staan. En die interactie met de mensen te krijgen. En ze bleven op applaus. Dat is een artiest natuurlijk. Dat,
0: ja.
1: Dan ben je zelf ook als we een applausje krijgen. En complimentjes. Dat vinden we nog steeds mooi. Dus zo werkt het natuurlijk ook bij dit soort mensen.
0: Ja, dan is die leefde. De leefde van muziek.
1: Ja, ja.
0: Dat is het.
1: Mensen vermaken.
0: Ja.
1: Mensen vermaken.
0: Ja,
1: en Hartgriet gaat dat zo mooi zijn. Een paar weken geleden, even op een ander onderwerp.
0: Ja, nee, jou niks.
1: Ik vind het mooi om de mensen te vermaaien. En dat is mijn leven. En dat voelen de mensen ook. Dus vandaar dat er zoveel liefde is onder elkaar ook. Ook naar de artiest toe. En dan krijg je ook een gunfactor. En dat gun ik haar natuurlijk ook van harte. Hè.
0: Prachtig.
1: Ik hoop dat ze weer heel gezond wordt. En dat ze heel veel weer mag optreden.
0: Ja, jullie horen zaterdag natuurlijk op de Paaiendag in Drachten.
1: Ja.
0: Ik had een film gezien en ik denk, ja, dat is die het.
1: Ja, zeker. Nou, mooi.
0: Hoe mooi. Ja. En dan zie je al die fans, he, al die, een hele soort oudere mensen. He, hoe mooi.
1: Ja.
0: En dan let ik even op die hoe ze genieten.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk ik, oh Griet, wat zal dit een energie hebben?
1: Oh ja, dat precies.
0: En verzinnen, he, want dus Griet, dat is, vind ik, een tappertje.
1: Ja.
0: En dat binnen natuurlijk Griet en Anneke. Ja, ik vind dat schitterend mooi. Goed, het eerste oerke, Frans, zit er al best wat op.
1: Nou,
0: ja,
1: nou,
0: tijd die vlucht voor binnen. Nu zijn Griet, die staat er voor de door te wachten. Die is ook alweer, die wordt alweer een beetje ongeduldig. Maar ze komt er saai even bij.
1: Ja.
0: Ik hier nog een vers gedraaid van Carole King. You've Got a Friend. En die ga ik even voor een hele leven vriendin draaid van Melly. En je zei to me, die meis draaien voor alle mensen. Die te even een vriend nodig gaan. Nou, hoe mooi is dat? En dat is echt weer prachtig om dan een mooi verzoekje te draaien. Ik kan wel zeggen, Frans, nou draai ik nog even een heel nummer, maar dat doen we net. Want dat vind ik niks aan, dus we kletsen nog mooi. Kret even, trof je, nog een dikke minuut. Nog even waarom op Zalenschaaf.
1: Ja.
0: Dat, want wat had dat eigenlijk een strijdwesterblijst, even, hè?
1: Nou, het is eigenlijk al van begin af aan.

0: is het een street west.
1: Okay.
0: Dus toen we van het begin toen we erin kwamen.
1: Ja.
0: Dus we namen het van de gemeente over. En achteraf bleek dus dat het gebouw eigenlijk akoestisch zo lek was als een mandje. Hmm. Dus dat is, het is een paar ton extra gekost waar we helemaal niet op gerekend hadden. Dus
1: oh,
0: en dat het ons jarenlang het ons dat eigenlijk
1: heel
0: altijd al achtervolgt.
1: Hmm.
0: Nou ja, en toestand met de buurt natuurlijk. En
1: ja.
0: Met sluitingstijden en dat soort dingen. Terwijl goede afspraken gemaakt waren. En dan bleek dus dat de gemeente dus helemaal van niks wist. De ene afdeling wist niet wat de andere afdeling doet. Maar daar kom je dus achter. Als je dus met een gemeente in aanraking komt. Dus hoe het dus werkt. Maar
1: ja,
0: dus, maar ja goed. Voor ons was er geen weg meer terug.
1: Nee.
0: We konden niet meer terug. Dus
1: we
0: moesten we doorgaan.
1: Ja. We gaan nog. Ja, dat is gewoon zo. En we gaan prachtige mooie oortanks.
0: Nou ja,
1: natuurlijk. Ons halen schaaf.
0: Ja.
1: Tot zo, na de reclame en het nice. Hm.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel dol van aan.
3: Oh?
2: Ja, van gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Pakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK. Er werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog boscar service. even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor wij zandje in Waterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Dit is RTV NOF.
3: Mijn oom, liefde voor muziek.
4: Ik verdoe...

0: Ja, ja, applaus voor Juanita Duplessis. Onthoud mij. Ja, dat zei Gretchen Franse Harkes. Wat kan muziek een soort betekenen via je? Via je emoties, via je gevoelens. Hoe sta je op zo'n moment in het leven? En ja, dan ben ik zo blij dat ik de leefde van muziek heb. En dat is ja de man die je natuurlijk van Janne Bimions coach is Frans van den Bargen. Die had dat ek 100%. Wat? Ik denk wel 200.
1: Ja, ik herken het wel een beetje, ja.
0: Ja, mooi. Ja. Prachtig. Ja, en wie draait natuurlijk even zoze Ingrid Ruiter, My Cupid. Of Stupid Cupid. Ik zei dit keer Cupid, Stupid. Maar ach, het is hetzelfde. Ingrid is ook lekker even bij mijn coach. En nou, Vleent hier hebben we heel leuk bij Franse wijze. Ja. Daar mochten ze dit nummer opnemen. He? Ja. Ja, hoe mooi.
1: Ja, heel bijzonder. Dat zo'n jong famke dus van deze muziek hoort. En dat vond ik heel bijzonder. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, en wie vonden het echt heel bijzonder, Ingrid, toen we daar waren? Mooie studio.
1: En het staat er prachtig op.
0: Het staat er heel mooi op.
1: Ja.
0: En wat ging er mee? Ja, ik begon natuurlijk dit tweede oerke maaien. Maar is Anneke Dauma. Hurt. Ja, dat hij je ook opnam. He,
1: ja, natuurlijk. Ik heb net alleen de Hurt opnomen. Maar ik heb de eerste treisje deze had ik mij Anneke opnomen.
0: Ja, tuurlijk. Je hebt een hele...
1: Dus, een hele riege.
0: Ja, mooi.
1: Dus, een mooie oude Friese versjes, hè, de woordzang en dat soort dingetjes, koetjesiel en letten natuurlijk op het tweede cd, het woonskepje wat erop
0: het
1: stond.
0: Het woonskepje, waar ken dat net?
1: Nou,
0: Cambuur, hoppa! Ja, heerlijk. En Anneke, ja, dit is ook een echte noemer wat bij Anneke past natuurlijk. Hè? Ja,
1: dat zong ze ook altijd al in, wanneer ze optreden moest, dan werd er ook altijd om gevraagd. Timmy Juro moest er altijd.
0: Ja, tuurlijk. Ja, schitterend.
1: Ja.
0: Mooie ontdekkings. En even zien, tragiek.
1: Ja, tragiek. Mijn simmer in Friesland.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, we hebben een Friese cd hebben we uitgebracht toen. En ik was natuurlijk een Scandinavië-fan. Vroeger ging ik altijd naar Scandinavië en ik nam altijd even een cd'tje even mee. Even zien wat... Dat Scandinavië en Friesland, dat lijkt elkaar wel wat.
0: Ja.
1: En ook qua muziekstijl en zo. Ik dacht, dus, nou, misschien is er wat leuks voor mij, wat wij eventueel brugge kennen.
0: Ja.
1: Nou, en zo kwam ik op Simmer in Friesland. Ja, waar hij een Friese tekst opmaakt.
0: Ja, mooi.
1: En dat was een liedje van een componist. En later heb ik er nog contact mee gezegd. Hij zat in Bergen.
0: Aha.
1: En daar hebben we heel leuk contact. Ik vind het leuk dat wij daar een Friese tekst op maken. Nou, heel leuk contact had. En ik heb hem opgestuurd. Dus, en zo is het hier ook in Friesland te langer komen. Ja.
0: Ja.
1: En er is zelfs ook nog een Grijns, hij zei ik nog, een Grunninger tekst dat ze erop maken.
0: Oh ja?
1: Ja, Alma Loorbach, misschien heeft dat wel eens voor Jet.
0: Nee, maar
1: in Groningen heel erg bekend. Dus,
0: mooi.
1: Ja.
0: En dat is wel het leuke, hè?
1: Ja.
0: En dan, maar het leek het me een prachtige mooie cd en die shut er echt schitterend uit, want wanneer gaan we deze maken?
1: Dit is 2008 of zo, weet ik volle. Ja.
0: Alleen
1: er is net zo volle aandacht aan besteed, helaas. Dus dat vond ik wel heel erg jammer.
0: Ik zal er een beetje verroring in brengen.
1: ja. Prachtige muziek, tijdloos, en misschien mee weten.
0: Ja, nou ja, daarom, dat zei ik, dat is mooi. Maar dat is toch zo, hè? Ik hier 12 weken in, hier ik hier Volkert Hans Stalsma.
1: Ja.
0: Hashtag maar samen.
1: Ja, een geweldige kerel.
0: Ja, toch? Ja. Nou, mooi. En dan denk ik, jongen, die... En weet, Frans, het is eigenlijk net zo dat je... want in deze tijd is dat al helemaal niet meer, dat je heen in de hitparade staan moet. Want zo is het niet meer.
1: Nee.
0: Doe maar het eigenlijk zelf op de social media's. En de live optredens.
1: Ja, dan maak je het van haar. En dan maak je het weermaatje met de live optredens.
0: En dat is natuurlijk Volkert Hans. Die is geweldig. Ja. Als artiest, hij had dat ook in hem.
1: Ja, een goede entertainer. En hij is ook nog een goede muzikant ook nog. Ja.
0: Nou, dan haal je ook alles wat je
1: eigenlijk zeker. Moet. Een hele sociale jongen is het nog. Want had van mij ook in de studio had je wat inspelen. En ik zei, Volkert Hans, wat mag er van hebben, jongen? Ik kom alleen maar even delen om een bakje koffie.
0: Zo.
1: Dat soort dingen, weet je wel.
0: Heerlijk.
1: Nou, mooi collega's,
0: die samenwerking hebben we ook bij hem. Ja. Hey, als de jongens eens even wat, dan is dat wederzijds.
1: Ja.
0: En zo fijn is dat.
1: Ja.
0: Dat is prachtig. Ja, even zien. De Animals, ja. Ik zie natuurlijk een heel mooi noemerek uitzocht van de Animals. We gotta get out of this place.
1: Mm-hmm.
0: En ja, Frans had daar natuurlijk ook wel even een mooi verhaaltje hoor.
1: Nou ja, Alan Price natuurlijk, hè, van Animals. Dat is voor mij mijn rode draad in het begin van mijn muziekcarrière geweest.
0: Maar
1: want toen hij dat orgelsoltje in The House of Rising Sun, toen hij dat speelde, dat moest ik natuurlijk ook naspelen. Dat ging prima hoor. Kon prima naspelen.
0: Ja.
1: Dus sinds die tijd ben ik dus ook verslingerd geraakt aan dat orgeltje. En later natuurlijk met de Hammond.
0: Ja, ja.
1: Maar Alan Price die kwam later dus ook. Ik heb hem later uitgenodigd in Schaaf. Toen had hij de Alan Price set.
0: Machtig.
1: En dat was natuurlijk heel bijzonder voor mij. En ik was smiddags was ik al bezig in Schaaf. Om de zaak een beetje in orde maken.
0: Ja.
1: En ik stond op toneel. Ik stond met een emmer. In een dweil stond ik op toneel. Stond ik daar te poetsen.
0: Nog eens
1: met,
0: keer.
1: Met wel een beetje net weten. En dan komt de deur binnen. Nou, we hadden de deur open. En dan komt een kereltje komt er binnen. Met een hoedje op. En zo. Nou, wat met die man hier zo vroeg nou? Ja. Dus die komt naar me toe. Komt naar binnen. Zegt, wat met jou hier? I am Alan Price. Stond ik plotseling oog in oog met mijn dweil en mijn emmer in mijn handen stond ik met Alan Price. Dus ik was helemaal, dat was een van mijn helden.
0: Ja, tuurlijk. En toen wit kleren natuurlijk.
1: Later gezamenlijk met de hele band eten en personeel alles. En s'avonds een geweldig optreden had bij Alan Price. Dus ja. Leuke dingen.
0: Hoe mooi. Nee, dat is natuurlijk echt mooi. Ja. Wie ha ik wel een heel skof mij. Die Canadese zangeres Sarah Smith. Ga ik nog eens even nog BM Hoon op snijden met je.
1: Ja.
0: Mijn Pat Anthony. En het is net. Als je een klik ha. Maar qua ik als artiest. Ja. En maar gewoon als mensen. Ja. Want wie ben al je. Maar ieder in zo'n groep die had zijn denkjes te doen.
1: Ja.
0: Beginnen met even het spul aandwaaien.
1: Ja.
0: En ik neem iets, maar later kom je al hier mooi gezellig binnenkwam.
1: Ja.
0: En dan leer je hem aan de rek een beetje beter kennen.
1: Ja.
0: En dat weet ik ook nog wel, maar Sarah Smith. Dat vier ik nooit bij, want Sarah Smith is een koekertje. Ze had wel humor. En dat is heel mooi. Maak het zo altijd grapjes. En Sarah is van de vrouwenliefde.
1: Oh, yeah,
0: dus Andy struunde daarom. En toen zei ze, klasse, zei ze. Dan was ik nou maar eens even een keer. Een keer mijn vrouw bent, zei ze. Nou, ik zei, die kret vertellen. Even. Ik zei, doe haast nog nooit een nacht bij mijn oude slip. En toen was ze bij kleden. Dan laken ze bij sabot.
1: Ja.
0: Nou, dat was mooi, maar dat weet ik nog bij. Ja. Dat we daar heerlijk west ben op het snijden met je. En ja, ik kan me echt wel voorstellen als dat ik mist. Is dat zo?
1: In zekere zin wel. Ja, natuurlijk. Een contact met de meisje. Het bedrijf was mij persoonlijk op het lijf geschreven. Om dat even netjes te zeggen.
0: Ja.
1: Het had met mensen te maken. Het was laagdrempelig. Het had met muziek te maken. We hadden daar studio's in natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus het was alles eigenlijk wat ik eigenlijk ooit altijd hard gewild.
0: Ja.
1: Dus en niet alleen voor mij, maar ook voor de Leeuwarder bevolking. Die vond het ook de Leeuwarder huiskamer vonden ze het. En niet alleen voor Leeuwarden, maar ook rondom Leeuwarden natuurlijk.
0: Ja, omstreeks.
1: Dus het was de huiskamer van Leeuwarden.
0: The place to be.
1: Het was als je binnenkwam, dan kwam het al als een warme deken kwam het op je af.
0: Dat
1: is
0: zweerke,
1: en zo ongedwongen. En mensen konden ook vaak wat ontbreekt nou in de neus horen. Mensen konden zitten. Vaak,
0: tafeltjes, stoeltjes.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dat, dat zweertje en dat zomaar door de gemeente is weggegeven. En ze hebben er nou een ballentent van gemaakt. Dus een Jeu de Boelbaan hebben ze erin en zo. En, dat slaat helemaal nergens op natuurlijk.
0: Nee,
1: dus stukje cultuur is weg.
0: Eeuwig schande. Ik ga daar toen ook alles om die handtekenacties aan. Alles.
1: Ja, ja. En, 6.000 handtekeningen hebben ze zo in de prullenbak gooit.
0: Ja, jong.
1: Ja, ik ben er nog kwaad om hoor.
0: Ja, ja, ik voorstellen.
1: Het is een open wond. Ja, laat los, zeggen ze. Laat los.
0: Ja.
1: Tuurlijk, maar ik ben er nog steeds kwaad over.
0: We maakt alles los, hè? Want ik ben heel eerlijk.
1: Ja, wil los. Ja, laat los. Ja, laat los. Nee, ik kan er niks aan. Daar kan er toch niks meer aan doen.
0: Nee, dat doe je net. Je leren ermee te leven.
1: Nou ja, precies.
0: En dat maakt ook, want maakt je net in de macht krijgen.
1: Nee.
0: Maar... En gelukkig gebeuren er nog wel leuke dingetjes op het live muziek. Maar dat zijn we straks wel. He. Ik zeg, het is kret of mij even net meer dat mooie gezellige. Ha.
1: Of even, een ander meer. Ja. Hey, ja.
0: Mensen had smoorder ook. Mensen beuldigen die werken. Die willen lekker in het weekend lekker live muziek. Ja. Ha. En we gaan zulke prachtige mooie tenten al hier. Maar het is het net meer te betalen al hier.
1: Nou, dat bedoel ik dus. En bij ons was het allemaal laagdrempelig. We proberen ook... Ook ondanks dat wij dus geen subsidie kregen, probeer je die entreeprijzen zo laag mogelijk te houden.
0: Ja.
1: En dan vragen ze in de neushoorn, in de harmonie, vragen ze het. Gods, ze krijgen miljoenen krijgen ze per jaar.
0: Ja.
1: En ze vragen gods grote, gruwelijke grote entreeprijzen. Hè?
0: Ja.
1: Dus voor heel veel mensen is het niet meer op te brengen.
0: Nee,
1: hè?
0: Nou, nee dat is dus denk ik maar.
1: Dat is het tegenwoordige tijd.
0: Ja. Ja, en dan gaan ze echt geen genoeg. Ja. Maar doe vies daar echt het net meer. Het is kred wat Frans zei, ik hier dat echt bizarre schaaf. Als je daar even daarvoor kwam, al in dat haaltje even met de jassen. Hey, en dan kwam ze in dat voorstikje. Ja. En dan stapte ze die twaard waren heen. Ik weet nog wel mijn bad heart. De Paradiso bloedt altijd voor mij mijn mooiste optreden met haar.
1: Ja.
0: Maar echt vooral het optreden van Ilse de Lange bad heart in Zalenschaaf. Ja. Dat weer geweldig.
1: Ja.
0: Dat weer zo mooi. En goed, die herinneringen
1: houden. En zo aanraakbaar, maar zo dichtbij. Hè?
0: Ja, dat.
1: Ja.
0: De interacties die je mijn wander ha. Ik draai eventjes de Animals. Want ik maak natuurlijk aan dat ik nog even wat van rood vind. Maar wat ik nog even hoor ha. Want daar zit ik nog een verhaaltje hoor. Maar we gaan eerst even de Animals draaien. En hier kan ik eigenlijk even de House of the Rising Sun doen. Maar die doe ik aan even in de reggae. Stijl, dat is Colin Enrico, dat zei ze al, dat is onze Hagenees, maar de Frieske Roots. Echt een geweldige artiest, dat ik. En die had dus ook de House of the Rising Sun in. Dus, als we er rond daar komen, draaien we die aan nog even, maar we draaien eerst even We Gotta Get Out of This Place.

0: Ja, to know that I love you, Rhodes. En dat zei ik in Frans. Ja, dit vond ik echt zo'n prachtig mooi versje vroeger. Schitterend. En het wie ik naar de Caro kieschrijf, daar hebben we het strakjes nog gewoon. Hoe prachtig mooi.
1: En in de top 30 natuurlijk kwam hij.
0: En in de top 30.
1: Vandaar die top op.
0: Ja, mooi.
1: Aardvisser.
0: Ja, jij mag wel de mooie tiert meemaken.
1: Ja, denk het wel. Ja, zeker.
0: In de tiert, want ik hier toen Ingrid bij Frans opnam had in Liaud in de studio. En toen ben we later nog troorieden naar de griep.
1: Ja.
0: En toen hadden we nog even het singeltje ophellen. En toen kreeg ik een prachtig mooi boek van Frans Meij. Van Harry J. Vellinga. Ja, dat is de man natuurlijk. Die kent dat ik als net in oors.
1: Ja.
0: Die is zo goed. Rood, a song for everyone.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Ja.
0: En ik ging een paar dingetjes, zie ik even. Nou ja, ik natuurlijk, wat ik heel mooi vond. En hier wat strakjes eigenlijk, kijk alweer een beetje gewoon. Hoe dat mooie, de landelijke bekendheid. Het was de Santje januari, Njontje 76. Daar kwam je hem voor het eerst op de televisie. Op de landelijke tv. En prachtig. En daar hebben we alle jaren geweldige grote artiesten, de nieuwsziekers. Want dat zag ik eigenlijk even. Maar ik zie dat ik dat nou even. Want Jimme wien van Njontje 74 tot Njontje 78.
1: Johannes Santer. Ja.
0: Dat wie natuurlijk wel de tiert van de mooiste muziek hing in de jaren 70.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat wie, want je dat hier volgens mij ook nog even. Oh ja, hier natuurlijk wel. The Road to the Top. Daar stiet ik van. Als Rood aan de weg wilde timmeren en de top in Nederland wilde bereiken, dan moest de band opboksen tegen niet de minste Nederlandse en buitenlandse concurrenten. En dat waren er veel. In Nederland, om maar een greep te doen, BZN, The Cats, Ferrari, Spooky and Sue, de George Baker Selectie, Pussycat, Dizzy Bandsman, André van Duin, Anita Meijer, Lee Towers, The Golden Earring. Nou, en dan hebben we nog Boetelon, ABBA en The Eagles, David Bowie, Queen, Status Quo, John Denver, The Rubettes, Mutt, Sailor, Roxy Music en Supertramp. En Fleetwood Mac. Alle jij muziek.
1: Ja.
0: Nou, die waren eigenlijk allebei de prachtig mooi.
1: Ja. Ja.
0: En jij stien toch maar even in de top 30. En je weer op een landelijke televisie. Hoe mooi is dat?
1: Ja, het was net het gevoel of je voor het eerst een Olympische medaille wint. Ik denk dat je gevoel. En ja, dat overkomt je natuurlijk.
0: Ja, wees.
1: En op dat moment besef je dat niet. En dat besef je eigenlijk pas nadat dit, hoe bijzonder dat was.
0: Ja.
1: Maar op dat moment we hebben er ook niet zo lang in gestaan. Hoor. We waren niet echt een topgroep zoals de Cats of zo. Maar voor een Friese groep, was het, of een Leeuwardengroep, was het natuurlijk eigenlijk de eerste Friese groep die in top opkwam. Dat was heel bijzonder natuurlijk.
0: Nou, ja. En dat bloot. Dat kan ze hem nooit weer aannemen. En dat lijst ik kijk, want op een gegeven moment, wie eigenlijk Frans degene wel die toen zei van, hé jongens, ik stap je ermee.
1: Dat had verschillende oorzaken natuurlijk. Ja. Omdat er natuurlijk ook mensen uitgingen en dan moest je weer nieuwe mensen bijzoeken en zo.
0: Ja.
1: En ik had het eigenlijk ook wel gezien.
0: Ja.
1: We kregen natuurlijk ook, we hadden de pech dat de Belastingdiensten achter ons zat met de actie Schuimkraag. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, de actie Schuimkraag. Toen werden alle muzikanten even nagekeken.
0: Even de belasting.
1: Ja, er kwam de Belastingdienst. Er waren natuurlijk ook dingen met impresariaten. Het ging niet allemaal via het legale circuit, laat ik het zo zeggen. Maar goed, wij waren blij dat we werk hadden.
0: Ja.
1: En wij waren natuurlijk niet echte boekhouders, wat dat betreft. Dus er werden aanslagen en kwamen er van 70.000-80.000 gulden. Dat soort dingen. Ze kwamen bij me thuis het spul in beslag nemen en dat soort dingen. En later is alles weggegaan hoor. Dus alles kwijtgescholden. Maar wel een hoop gedoe allemaal. En dan ben je, dat zal die jongens van de Borg, want mijn broer was manager. Dan wordt er gewezen, weet je wel. En dan, Dus nou ja, een beetje rare zaken. En ook mensen uit de horeca, die kregen ook hele onterechte aanslagen. Plaatsen waar we helemaal niet gespeeld hebben. Die mensen werden door aangeslagen. En dat soort dingen kwamen later aan. Maar het is zo'n kromme wereld allemaal. Zo willekeurig.
0: Ja,
1: en dan pakken ze de arme muzikantjes die hard werken.
0: Dat bedoel ik.
1: En de woordskip zei het al. Ze met de Jan met de pet die moeten ze hebben en de grote Jus niet. Zo was het met ons eigenlijk ook zo'n beetje.
0: Niks
1: maar
0: verloren.
1: We doen verder niet zielig, want we hebben een mooi tijd gehad.
0: Nou, dat bedoel ik, dat is mooi. Maar je bent er natuurlijk toen, want dat lakke je mek. Toen ben ik een opnamestudio begaan.
1: Ja, toen ben ik. Ik vond het werken achter de schermen vond ik toch wel veel interessanter. Dan als een Henk Wijngaard door het land heen.
0: Met de vlam in de pan.
1: Met de vlam in de pan. Dus het was wel mooi, maar het was wel heel erg intensief natuurlijk. Ja.
0: De liefde kwam om mijn hoeken zien.
1: Uiteraard. Ja, dat hoort erbij, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: vond ik een heel mooi stukje. Ja, hoe mooi.
1: En
0: ik bedoel, Linda.
1: Met Linda. Ja, een liedje Hoeskroen. Staat ook op het cd'tje en zo. Ja, daar kwam natuurlijk de liefde van mijn leven. Kwam ik tegen. Maar ook dankzij Rood natuurlijk.
0: Ja, dat weet je natuurlijk.
1: Zo gaat het ook. En ik ben er nog steeds bij. We zijn bijna 45, 46 jaar.
0: Maar dat bedoel ik. Hoe geweldig en mooi is dat. In de muziekwereld.
1: Dankzij de Ancient Melody, laat ik het zo zeggen.
0: Maar dat heet het een heel vaak prutte negativiteit. Maar
1: natuurlijk.
0: Dit is mooi.
1: Natuurlijk.
0: En dat jij er echt bij. Wie maakt er zelf een beetje de balans?
1: Precies. Iedereen maakt rare dingen mee. Iedereen maakt mooie dingen mee. En we klagen ook niet hoor.
0: En daar leren we van.
1: Natuurlijk.
0: Toch?
1: Ja. We hebben nog nooit geleerd.
0: En weet Frans, wat momenteel heel belangrijk is de gezondheid. Fijn. Hè?
1: Laat ik het zo zeggen. Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Daarom kennen we nou mooi dit mile kwadwan.
1: Ja.
0: En we genieten er fijn van. Ik ga nog een paar hele mooie nummers klaarzetten. Ik wil natuurlijk ook het nummer van Road Budapest. Maar waar hak die nou? Dan maak ik even een koekeloerje. Vaak die er nog wel krijgt uitsmeet. Nee. Nou, dan zie ik hem direct even weer op. Ik ga nog een paar hele leuke Frieske zangeressen. Esther Algra, onder andere. Is echt een zangeres. Die maakt het echt van haar optreden. Want je supergoed. Je maakt het in Janne echt dat een compleet mooi feest. En momenteel hebben we ook Jantina Kempenaar. En dat is een Frameskeer uit Damwaard.
1: Wat leuk.
0: En ook Nederlandstalig. Ze ken ik heel mooi Engelstaligs, jongen. En ik gun het Jantina ook heel bot. Want ze kan vaak kunnen bescheiden vaker. Maar willen meegaan met het publiek. En ik vind het echt een leuk nummer. Je woont echt een beetje een nummer. Lekker een beetje feest vieren. Dus feest met ons mee. Ik draai even Esther Algra. Maar blijf. En ik vind het mooie aan dit nummer. Dat is ook al aardig. Het is al Sony Lint, denk ik, dat ze hem opnam had. Maar ik vind de muziek, het arrangement ervan, vind ik schitterend. De gitaarsolo's. En Jantina, die had een lekker feestnummer. En die gaat een beetje proberen het Duitse slager. Zeg het maar, want de Duitsers hadden natuurlijk ook een beetje een eigen sound. Dat gaan ze wat proberen. Ik vind hem hartstikke leuk. En ik draai hem de komende weekend gewoon leuk. Dat de mensen ook even weten. Hey, dat is Jantina Kempenaar, want dat is toch mooi. En ze komt hier aan, ze niet kwaad nekkers even en dan lessen had ze even je west vanwege de cd-presentatie. En aan ze komt ze, dan gaan we lekker over de muziek praten. En we komen ze even weer om, want de tijd die vlucht al weer voorbij. Hier is eerst Esther Algra mij blijf.

0: Ja, harkers. Even op de achtergrond, de rivier, opwekking 642. Even van Nelly natuurlijk. Nelly, ik hoop je dan maar even weggenoten, ha. En het weer supergezellig van de week. Even lekker een bakje koffie bij Nelly dien. En Frans, dank je wel.
1: Graag dien, Klaas. Ja, ik kom graag weer eens een keer terug. Heel gezellig. Ja.
0: Dat was zeker, want we zijn lang nog net.
1: Oh, nog lang net. Nee.
0: Lang nog net, nee. Prachtig. Harkers, ik fijn dan maar weer... Mij lusteren haar natuurlijk. En blauw lekker hang je weer hazen. Nog 2 uur, dus smacht wacht. En tot na je wieken. En we lusteren nog even naar een stukje van de rivier. Doeg, en nog een fijne jongen.

0: Ja. Harkers, ik dacht dat we er alweer een maanden hebben nog 10. Het lijkt het wel oud is, Janne. Nou, vooruit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dadelijk hebben we de smaak.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
4: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

We gaan uw avond weer naar een hoger niveau schroeven door onze poëzie op u te beproeven.

Ja, beste smachters, daar zijn we weer hoor met uw favoriete radioprogramma De Smachtwacht. Uw wekelijkse pantoffelparade, het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. En waar smachten we naar vanavond? Nou, in de tweede uur zijn we in de zomerstemming. We hebben al onze zomerse programmering ingezet en dat houdt in dat we geen Wikipedia-moment hebben, geen Frank Sinatra-rubriek. Maar we hebben wel de zalige zes. En natuurlijk hebben wij ook het Stadstraats tegen streekgedicht. En wij hebben Frits, de natuurgids, voor u in dat tweede uur. In het eerste uur de vaste rubrieken. U weet het wel, Guru Gerard, Gerrit Gleuvoet, de monumentenreporter, die momenteel ook op reis gaat. Hij heeft ook de zomer in zijn bol. Dus ja, spannend. En zometeen het antidepressivum voor in Driesum. Want laten wij de grote problemen van de wereld ook niet vergeten. Goed. We beginnen met een gedicht. Wat dacht u van een gedicht van de Heer Tolk? Uit een van zijn beroemde reisbundels, Can You Show Me The Way To The Next Whiskey Bar, doen wij het gedicht Beste Allemaal. Hier een bericht van mij. Gezeten bij een tent in de Eifel, dat is dus niet die toren. Ik dacht, ja, laat ik maar weer eens wat van me horen. Er zijn hier bergen, nou ja, een soort van, met erg veel oprijzende bomen. Maar omlaag lopen er dan weer van die stromen. Verspreid in los verband een dorp of een gehucht, pittoresk en klein, maar die heb je overal, hoef je niet per se voor hier te zijn. Op bijna elke berg een kasteel of iets dat daarvan overbleef, bereik je na een helse klim zo'n piek, is die kutburcht dicht voor publiek. Om het slapen te belemmeren is er onweer met rollende donder. Of die klotsende rivier, ook bederft de koude 's nachts het slaapplezier. Dus ja, ik vermaak me hier best. Nog maar 4 dagen, heb het echt naar mijn zin. Maar dan pak ik mijn boeltje mooi weer in. Oh ja, nog 1 tip voor als je nog moet. Is je bestemming Lommerijk, gehuld in 1000 kleuren groen, dan zul je het ook met heel veel regen moeten doen.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van tjenst, de graaf van Medwert.
2: Spet, spat, spet, spat, spet. Spet, spat, spet, spat, spet.

Herman van Veen met De Regen. En ja, dat is van die geweldige serie De Wonderlijke Avonturen van Herman van Veen uit 1978. De Histotonneke heeft het daar vorige week nog over gehad. En ja, nog niet... Anders is te zien bij Beeld en Gang Uit. De tweede serie van Herman van Veen staan nu wel een paar afleveringen op. En ook van zijn ingewikkelde en beruchte serie Kussen, waarvan er maar twee van de vier zijn uitgezonden, omdat niemand het begreep. Maar dat is mooi om terug te zien. En ja, wat een talent is het toch. Goed, dan gaan we verder met het antidepressivum voor Driesum. Want ja, dat is wel belangrijk dat dat gewoon doorgaat. Anders worden daar weer kamervragen over gesteld. En eens even kijken. Het Wilhelmus. Is het Wilhelmus aangevraagd voor Driesum? Is er iemand die vrolijk wordt van het Wilhelmus als hij in Driesum is? Ja, het kan, maar is dit niet van de sportuitzendingen? Voor als het WK begint of zo? Oh, nee, ik zie het al. Ja, ik lees het verkeerd. Ik zie het al. Het is Wilhelmus. Nou, Wil, die heeft een lied aangevraagd van de jeugd van tegenwoordig. Nou, die hebben we niet eerder gehad in het antidepressivum voor Driesum. Dus we zijn heel benieuwd op welke wijze hij daar vrolijk van wordt als hij dan naar Driesum zou moeten. Laten we maar gaan luisteren en kijken wat het nummer met ons doet en wat het met Driesum doet. Het nummer heet Zo Volwassen, Zo Beleefd van de jeugd van tegenwoordig.

0: Nou, het feest is losgebarsten in Driesem, dus dat is mooi. Afgelopen weekend traden wij op voor een bijzonder project. Het was namelijk een culturele en historische fietstocht. En ja, dat had dan weinig met die fietsen zelf te maken. Dat waren gewoon allemaal elektrische fietsjes. Maar ja, die reden door het beeld. U weet wel, die voormalige gemeente die weer aan Noordoost-Friesland grenst. En ja, daar hebben we een aantal gedichten over het beeld voorgedragen. En de opdracht was aan de dappere fietsers om ook twee poëtische woorden op te schrijven over Zwarte Haan, het gehuchtje aan het einde van de Nieuwe Bildijk. En waar je uitkomt op de Waddenzee. En dan was mijn opdracht weer om van al die prutszinnen een prachtig gedicht te maken. En nou, dat is natuurlijk gelukt. U had niet anders verwacht, ook al had ik daar maar een kwartiertje de tijd voor. Maar het volgende gedicht heb ik gemaakt naar aanleiding van al die zinnetjes die ik kreeg. Het is een vrij lang gedicht en ik denk dat ik ook hier en daar even een strofe oversla. Anders zitten we hier om 3 uur vannacht nog. Nou, daar gaat hij. Het heet 6 kippen. 6 kippen aan de oude dijk waren al tijden ziek. In de winter waren ze nog zo lustig en zo kwiek. Maar in de meitijd volgden ze zo graag hun hart. Dat was door grote droogte vervuld van smart. 6 kippen trokken de stoute zabelpoten aan en zijn toen kakelend achter hun hart aangegaan. Dat was met de Biltse wind nog een flinke klus, maar met een kloeke hen voorop gingen ze als in een bus. 6 kippen zonder oog voor het land van aardappels en koeien en al wat er maar uit die akelige zware klei wil groeien. Ze zagen ook niet de luchten als door Rembrandt bewerkt, want dat soort schoonheid zie je alleen als je het opmerkt. 6 kippen waggelden hoopvol onder sterren en maan, alsof ze op Bedevoort naar Santiago de Compostela waren gegaan. Of een tocht naar de prachtige heilige kaap van de Finistère. De reis door het beeld voelde voor hun aan als een tocht naar Kaap de Misère. 6 kippen hoorden iemand een gedicht voordragen. Waarom zou je dat doen? Begonnen de kippen zich af te vragen. Het was iets over het beeld dat verstilt en over beeldse klaai. En het kon de kippen niet bekoren, ze vonden het maar saai. 6 kippen liepen langs een juichend veld vol rode klaprozen. Maar ze dachten alleen maar aan hun smacht en hun lege eierdozen. Zo scharrelden ze door met een hoofd vol van zon, zee, strand en lucht. Ja, ze waren nu bijna aangekomen in een heel bijzonder gehucht. 6 kippen, ontvlucht uit armoedige kippenhokken, begonnen nu te rennen met rammelende eierstokken. Zo kwamen ze smachtend op het einde van de Nieuwe Bildijk aan en ze besprongen daar met z'n zessen die prachtige Zwarte Haan.
1: Bravo.
2: Dames en heren, hoort mij aan. Hier is een liedje van een haan. Een hele grijze en een hele oude. Hij kon niet lopen, hij kon niet kauwen. Alle kippen weenden, klaagden dat hij hen niet meer behaagde.

0: Dit is De Smachtwacht. Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert.

0: Ja, Nart Reinders op zijn saxofoon en de gitaar van Chris Lokers en de stem van Herman van Veen. Ja, we gaan nu naar een heel andere stem luisteren. Iets minder zoet gevoiced, om het zomaar te zeggen. En ja, het is altijd een verrassing waar Gerrit, onze monumentenreporter, uithangt. Maar deze week wel een hele grote verrassing. Want hij zei, ja, ik weet niet zeker of ik bereikbaar ben. Want ja, ik moet vliegen en zo. En dat is een beetje vreemd. Want ja, hoe zou je in de regio hier gaan vliegen, denken we dan. Maar goed. We zullen kijken waar Gerrit uithangt. Het valt vast allemaal wel mee en hij is vast wel in de buurt. Gerrit, jongen, ben je daar? Kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleufgoed.
2: Hier is dan weer Gerrit Gleufgoed, uw eigen speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. Zo, nou, ik ben er. Zo, hoppakee, de Alto uit. En ja, zo, hartstikke idee. Nou, waar ben ik? Ik ben vandaag op Schiphol. Ja, dat is niet echt in de regio natuurlijk, maar dat snapt een blind paard. En ja, u hoort het al, ja, er stijgt een vliegtuig op. Nou, dat gaat mij straks ook gebeuren. Ik ga op reis. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika. Ja, dat, ja, wie dat verzonnen heeft, nou ja, dat, daar kunnen we het nog wel eens een keertje over hebben. Maar ja, ik ga dus naar Zuid-Afrika. En daar zal ik de komende weken verslag van doen als ik daar ben. Ja, dus ja, dat, de omroep die betaalt mijn vakantie eigenlijk als het ware, hè. Nou, waar ben ik? Ik ben op Schiphol dus en ik sta daar op ja, de parking P3. En nou, dat is een mooie parking, want daar kan je je auto kwijt. Ik heb mijn Suzuki Alto heb ik daar neergezet, als het ware. Hè. Het is in een, ja, ik sta in de parkeergarage, weet je wel. Ja, nou ja, de omroep betaalt, dus het mag wat kosten. En daar staat de Alto lekker droog. Dat is fijn voor de Alto en dat is, ja, dat is erg mooi. Nou, ja, kan je de garage mini stekken? Ja, natuurlijk kan je dat mini stekken, maar daar heb ik helemaal geen zin in, want ik ga met vakantie. Nou, dan hoef je niks te mini stekken natuurlijk. En het mooie is, wat is het mooie? Dat ik hier dus mijn koffers en de bagage, nou, die kan ik hier dus, ja, die kan ik hier dus al kwijt, weet je. Dan hoef ik daar niet mee te zeulen, dus ik leg dat hier zo op de lopende band. Ik gooi dat er hier zo op en dan verdwijnt dat vanzelf, ja, ergens naartoe, denk ik. Ja, want ja, dat is dan de bedoeling, hè. Dat dat dan uiteindelijk in het vliegtuig terechtkomt, waar ik dan ook in zit. Nou, dan gaat het op de lopende band, hè. Psiek idee, daar gaat hij. Ja, oh. Hey, ja, gaat door een luikje heen nu. Oh, weet je, dat lijkt wel een shredder, man. Dat is een shredder. Hey, hey, mijn koffer. Ja, zijn jullie helemaal belazerd? Dus zo lossen jullie je problemen op Schiphol op. Ja, ja, ja, zo raak ik ook wel van mijn bagageprobleem af. Nou ja, moet je nou kijken, zeg, daar gaat mijn koffer. Nou, dat is al even lekker worden. Ja, ja, ja, wat moet je er, ja, wat moet je eraan doen? Ja, daar kan je helemaal niks aan doen. Nou, ja, dan hoef ik me in elk geval geen zorgen te maken dat ik hem in Kaapstad weer kwijtraak.

klank, te klank. Verlang het ek geluister, eerbiedig soos het moet. Verhul plezier, gebokspring, gesukkel in die stoet. Ek weet nie waar ek word nie, voel nog soos een kind.

te klunk, te klunk. Als jij een dag goed is, zal jij weten waarvan ik praat. Een dag als jij ouder is, luister naar mijn raad. Dit lijkt ook nou onduidelijk,

0: vlag dan Zuid-Afrika.
1: Amanda Strijdom in het Afrikaans. En het heette die lied Oe Zuid-Afrika. Of zoiets. We gaan een gedicht van de heer Tolk doen. Ja, die is ook altijd op reis. God mag weten waarvan hij het allemaal doet. Maar hij zal zijn rekeningen net als Gerrit ook wel naar de omroep sturen. Maar goed, ik zie de bonnetjes wel weer binnenkomen zometeen. Maar dit is een gedicht uit zijn bundel Wennen aan de Ardennen. En ja, die reis die schijnt ook langer geduurd te hebben dan nodig. Of eigenlijk dan gepland. Want het duurde nogal even voor de historiek gewend was aan die Ardennen getuigen de bundel. Maar hij heeft er ook... prachtige poëzie geschreven over hele zware dingen die daar gebeurd zijn in de oorlog. Dit gedicht heet dan ook De Opmars. Met de overwinning in het verschiet stokte de geallieerde opmars in het Ardennengebied. Een stuiptrekking van de Weermacht forceerde een doorbraak die de vijand ernstig in de problemen bracht. De onbegaanbaarheid van de wegen en Montgomery's weerbarstigheid hield de vijand ten slotte tegen. Het inferno van geweld en vuur legde de Ardennen in puin en zette de naties met de rug tegen de muur. En dan de Sherman-tanks die op pleinen belanden, beklommen door toeristen voor de foto, de stille getuigen, nu leeuwen zonder tanden. Wie waren het die hier hebben geleden? Wie zijn de namen op de witte kruisen? Wie heeft er nog weet van het zwaar verleden?

geld en de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets zeggen telt, dat worden al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. Een grote raket, een atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar elkaar in de kop, maar juist om ons te amuseren. Hij van zijn leven in de Westhoek passeert, door regen en noorderwinden, keert om het in dit, hij hoort hier pas.

gonfle, waar Satie de wereld zag. Langs de monding van de Seine, in het midden van de nacht, met de lichten van de haven en de sterren in de lucht. Ik droom elke dag weer weg, droom elke dag die weg weer terug. Langs de eindeloze stranden,

stonden stil en keken toe, want alles was van ons. Maar alles was ons niet genoeg.

Stef Bos over Normandië en eigenlijk meer nog over een liefde die daar niet zo goed afliep. En ja, de redactie had natuurlijk verwacht dat het over de oorlogen zou gaan. En dat kwam nou een beetje voorbij op de stranden natuurlijk van Normandië. Maar goed, jammer jongens, jammer. Volgende keer beter. En het nummer daarvoor van Willem Vermanderen, prachtige nummer, draaien we regelmatig in de Smachtwacht, omdat het zo nodig is. Ja, dat ging over de Eerste Wereldoorlog, hè? Niet over de Tweede Wereldoorlog. En ook niet over de Ardennen, maar over de Vlaamse Westhoek. Ook jammer, ja, jammer. Maar goed, wat doen we eraan? Ja, we zouden Groen Gerard kunnen vragen. Maar ja, die heeft natuurlijk hogere zaken aan zijn hoofd. Maar daarover gesproken, laten we maar even contact maken met de Stupa te Hantum met Groen Gerard.

deze week kreeg ik een brief. Een brief van Willem van der Aars. En Willem die schreef mij: beste goeroe Gerard, mijn vrouw is al een tijdje in therapie bij u. En daar heeft ze erg veel baat bij. Maar ik ben zo bang dat het toch een keer zal gebeuren dat ze seks met u zal hebben. En dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Wat denkt u? Nee hoor Willem, ben je gek? Dat is al lang gebeurd. Heeft u ook een probleem? Stuur deze dan naar Goeroe Gerard.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
2: Ja, dat ben ik dan. En u hoorde Gerard Cox en we draaiden dat weer even van een ouderwetse LP. En ja, we zijn ook de enige omroep in Noordoost-Friesland die dat doet, hè. We gaan nog even een gedichtje doen, want ja, je kan ook op vakantie naar de Westereen gaan. En bijvoorbeeld naar het station. En daar gaat het volgende gedicht over. Er komt een trein aan in de Westereen. Maar dat is niet de essentie. Er gaat er ook weer één van heen.

onze poëtische trein stopt even op het eerste spoor, maar straks stomen we weer door.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
2: Pakken? Zullen we even op een stoel?
3: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
2: Baasmazitcomfort.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

We hebben nog een poëtisch uur te gaan. Dus laat uw radio nog maar even loeihard aanstaan. Ja, beste smachters, daar zijn we weer voor het tweede deel van uw favoriete radioprogramma, de Smachtwacht. Uw wekelijkse pantoffelparade. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. Uw literaire Vesuvius. De diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En waar smachten we naar in het tweede uur? Nou, iets anders dan anders, want we zijn al in de zomerprogrammatie beland. Dat betekent geen Wikipedia-moment en ook geen Frank Sinatra-rubriek. Maar wel de zalige zes. En we hebben ook nog een stad, straat, streek en steegedicht. En we hebben nog Frits, de natuurgids, voor u. En als het goed is, komt er ook nog ergens een zwervend, zwevend bruilmoment voorbij. En we beginnen met een gedicht uit de bundel Amsterdam van de Histotonic. En uit die bundel doen wij het gedicht Het Sportfondsenbad Oost. Hoe kun je daar leren zwemmen? Als het zwembad eruit ziet als een gezonken onderzeeboot en stinkt naar te veel chloor, tussen buizen en leidingen kruip door, sluip door. Hoe kan je daar leren zwemmen? Als de badmeester een mislukte kampbeul is en je het liefste verzuipt en ondertussen naar de meisjes en de kleine jongetjes gluipt. Hoe kan je daar leren zwemmen als de hulphaak een martelwerktuig is? Guantanamo Bay waardig, en ja, dan ben ik nog aardig. Hoe kan je daar leren zwemmen als het water te koud of te warm bestaat uit chloor en pis? Zwemmen is voor een eend, ja, of voor een vis. Hoe kan je daar leren zwemmen? Nou, ik heb dus geen diploma. Met dank aan de beul van Oost, ik heb het opgegeven. Zwemmen is voor een volgend leven.

Ik zweet als een otter, begon het al eerder, wat heb ik gegeten? Ik heb geen gevoel in mijn tenen, opeens niet, verder geen pijn. Alles oké, alleen mijn tenen zijn weg. Badmeester, kijk nou, mijn tenen zijn pleiten. Ik lig aan de rand van het zwembad. Zweet en chloor en frituur. Mijn tenen zijn dood. En dat niet alleen. Mijn voeten, nu ook al mijn voeten. Mijn arme voeten. Hoger en hoger. Ziet echt dan niemand een man zonder voeten. Valt toch wel op in een zwembad. Zou je wel zeggen, tenminste. Ziet echt dan niemand dat ik uit elkaar val? Hier in mijn zwembroek, hier in dit zwembad. Wat heb ik gegeten? Ontbijtkoek? Of was het wat anders, die pizza? Zeker die pizza. Ik dacht dat ik gisteren ook al wat voelde. Of ben ik gestoken? Een beest uit het buitenland heeft mij gestoken. Hier in dit zwembad, ik lig hier te rillen. En niets is zo erg als het licht en geluid van een zwembad. Vooral als je koorts hebt, vooral als je doodgaat. Een meisje, vier jongens, ze staan op de hoogte. Eén is de grootste, zijn haar is van plastic. Hij lacht nooit als eerste, want hij is de koning. De vorst van de hoge, tikt ongeduldig. De koning gaat duiken, de koning gaat duiken. Maar eerst nog van alles, duwen en schreeuwen. Iedereen kijkt toch naar boven. Kijkt naar de koning en naar het meisje. Daar op de hoge, en ik lig te sterven. En wie zal mij vinden? Mijn knie is geloof ik nu ook al verdwenen. Op wie zal ik lijken? Een dode lijkt soms wel te lachen, maar dan als een ander. Misschien wel als iemand die hij wilde zijn, of juist helemaal niet. Op wie zal ik lijken? Als wie zal ik lachen? Ik voel aan mijn lippen, staan ze al anders? Staan ze al spottend? Net als mijn vader, de muziek gaat maar harder. De speakers vervormen Whitney en Britney en gillen en plonzen. En veel te veel echo en ik lig te sterven.

hij springt of hij duikt, ik zou het niet weten, ik kan het niet zien. Er staat een geweldig dik wijf voor mijn ogen, mijn hoofd zit verankerd en ik lig te sterven. Mijn hart gaat, mijn hart bonkt krankzinnig, zo barsten mijn ribben naar buiten. Wat zullen ze gillen, spektakel, spektakel, overal bloed en organen, badmeester, badmeester.

sterven en thuis hangt een foto. Ik had een auto, een Lotus Europa, die tijd toen in Zweden. Ik kon toen nog heel erg goed slapen. Een Lotus Europa, gekocht van een vrouw die toch niet meer reed in dat ding. Ze had heel veel ringen. Ze kwam uit een land waar kinderen sluipen en honden bevriezen. En alcohol vrolijk de mannen verandert. Lach tot je doodgaat, drink tot je blind bent, een Lotus Europa. Ik reed door de sneeuwwitte heuvels, een heel dure broek van prachtig dun kalfsleer. Ik rookte nog palmal en ver in het oosten verklaarde men oorlog aan vlogen en ganzen. Er was een vrouw, heel lang geleden, ze woonde in Zweden. Ze rook naar het huis waar ze woonde. En ik had een snor en een heel dure broek van prachtig dun kalfsleer. Er was een vrouw, ze sprak maar een paar woorden Engels. Ze sprak als een dove, ik verstond er geen reet van. En ver in het oosten verklaarde men oorlog en vlogen er ganzen. De koning laat halen een friet en twee cola. Eén voor hemzelf en één voor het meisje. Een meisje, een meisje, een meisje met ogen die liegen. En tieten die liegen en benen die liegen. Haar mond staat naar schelden en roken. En ik lig te rillen en niets is zo erg als het licht en geluid van een zwembad. Vooral als je bang bent, vooral als je doodgaat. Was het de pizza, die was niet te eten en ook niet te snijden. Sorry meneer, het duurde wat langer. Vrijdag is alles gewoon niet normaal meer. Zo druk als het is op de zaak. Zwemles op school. We liepen van school naar het zwembad. Ik kende de weg van binnen en buiten. Spreiden en sluiten. Bangig en koud. En altijd weer buikpijn. Nek in het water. Plank in je rug. Rechter die rug. Kijk naar de lampen. Kijk naar de lampen daarboven. Op het plafond. Daar moet je kijken. Je blijft echt wel drijven. Uit elkaar en straks komt het ook in mijn hoofd. Zal je net zien, ook dat nog. En dan ga ik zeker ook zingen. Heel vieze liedjes waarvan ik niet weet dat ik ze ken. Of blaffen, mijn god, misschien ga ik blaffen. God, wat een vreselijk einde. De koning gaat zwemmen, de koning gaat zwemmen. De koning roept, hey rode homo, ik zal je verzuipen. De rode lacht moeilijk, de koning kijkt ernstig, want dit moet gebeuren en duwt op zijn schouders. De rode verdwijnt in de diepte en komt dan weer boven. Adem, snel adem en dan weer de handen die duwen van boven. De rode gaat slap naar de bodem, de koning wacht stil, houdt zijn armen al klaar. De rode komt boven, paniek in zijn lachen, schreeuwen en ademen, dat gaat niet samen en zeker niet in een halve seconde.

dolfijn niet kan ontsnappen. En nu komt hij boven, schreeuwt zonder longen. Blindeling slaan en krabben, de koning kijkt ernstig, want dit moet gebeuren.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
2: Ja, en u hoorde net Spinvis met een Lotus Europa nummer dat hij ook alleen maar hier bij RTV NOF in De Smachtwacht zult horen waarschijnlijk. En ja, van dat onzalige smachtwachtnummer gaan we nu over naar de zalige zes. Het is een beetje een omschakeling, maar goed. En u weet hoe het werkt, hè? We hebben zes nummers. Ik zit even te kijken of de redactie wel zes nummers heeft opgeschreven. Want er zit in de telling is iets niet helemaal goed gegaan, denk ik. Nou, ik kom er ook niet uit waar het dan mis is. Maar goed, dat herstellen we gaandeweg allemaal wel, denk ik. En u weet hoe het werkt. De Zalige Zes zijn zes prachtige nummers die de Histotolk en ik hebben uitgekozen. En elke week gaat er één nummer uit met pijn in ons hart. Maar ja, er moet er eentje uit. En het mooie is, dan kan een ander mooi nummer er weer in. En als u denkt, nou, ik zou ook wel eens een bijdrage willen leveren aan die Zalige Zes. Nou, dan kunt u dat mooi vergeten. Want we willen wel de kwaliteit waarborgen van de Zalige Zes. Ja, beginnen we met de tune? Ja, we beginnen even met de tune.
3: Hier zijn de Zalige Zes van...

4, 3, 2, 5. Nee. Zijn het er wel 6? Nee, ik tel er maar 5. U begint ook hier met 5, met tellen met Zas die we net hoorden. Ja, jongens, dit zou zo'n fijne, gezellige rubriek moeten zijn. Eindelijk is een gezellige, fijne rubriek in de Smachtwacht. Een warm gevoel. En dan hebben jullie het niet voor elkaar. Ja, er staan hier 5 nummers en we hebben er 1 uitgehaald en we hebben een nieuwe erin gedaan. Nou ja, laten we het volgende nummer maar doen. En dan doen we dat nummer wat we eruit hebben gehaald, dat doen we nou. En dan gaan we weer tellen. Ja, we gaan gewoon weer tellen. Dan moeten we hem even klaarzetten. Kunnen jullie dat ook al niet? Nou ja. Ja, daar is hij. Chef van Uitsel in de zalige 6.

van de fornuizen, het gefluister van de vrouwen of het schreien van een kind. En over de bruine velden trekken traag de brede paarden, langs de flanken van de heuvels plooien in het warme zand. De boeren blijven buigen over de versaarde, alsof de grote meester Brugge ze daar had neergeplant. En hoog over dit al

op het ritme der seizoenen een vredevol bestaan. Met regen, zon en wind, als trouwe bondgenoten, bewerkt men er de aarde zoals men eeuwen heeft gedaan. Alsof de grenzen tussen heden en verleden zijn verschoven, alsof er nooit iets was veranderd en de

0: Ja, we hadden van Uitzel eruit gehaald en die hebben we er nou weer in. Dus nou moeten we er 6 hebben. Maar ja, dat zijn dan dezelfde 6 als vorige week. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja, laten we die jingle maar doen en de tijd rekken om dit onzangige 6-probleem op te lossen. Want het is jammer van de rubriek dat het in de tweede week al misgaat door jullie. Ja, ik denk dat de histotonic ook met krom getrokken tenen en een bijl in zijn hand in de auto stapte onderweg naar de McDonald's om jullie op te wachten. Nou ja, we doen gewoon de volgende.
1: Hier zijn de zalige 6 van...

0: Ja, oké, okay. Dan hebben we dus Sinatra op 4. Sinatra op 4, en wie komt er dan? Herman van Veen? Nee, dat kan niet, want dan zouden we 7 in de zalige 6 hebben. Dan zou het de zalige 7 zijn. Maar jullie denken dat het...
1: Mijn refrein, mijn naam is Harlekijn.
0: Ja.
2: Er is er geen een zoals Herman van Veen.
0: Oh, toch Herman van Veen in de zalige 6 nog? Ja, oké. Toch Herman.

0: toujours.
1: Ja, maar als Herman van Veen dan het derde nummer is, maar dan nu het vierde, omdat die van Uitzonder weer in is gekomen, dan moet er iemand uit. En ja, jullie beginnen met vijf, met die Zas. En dan hadden we vier Sinatra. En ik weet niet hoe jullie dit op willen lossen om die zangergezes deze week tot een goed einde te brengen. Oh, jullie denken, we gooien
0: hier zijn de zalige zes van deze week.
1: Nou, wat hebben we dan nog vijf? Ik weet het echt niet meer.

Oh, jullie zijn eruit? Nou, eindelijk zeg. Ja, we zijn bijna klaar, zeker. Hè? Nog één nummer en dan zitten de zalige zes er weer op. Maar goed, hoe zit het nou? Eva de Rovere is eruit. Nee, Eva de Rovere is er niet uit. Die staat hier. 5-4-3-2-1, Eva de Rovere. Ja, nee, het staat hier echt. Kijk dan. Oh, het is een ander nummer van Eva de Rovere. Dan zit daar de verwarring in. En dat jullie een nummer te weinig hebben geprogrammeerd. Nou ja. Gaan we deze rommelige, zangige zes even afsluiten. Op een professionele wijze. We hadden Zas, hoorden we. Sous le ciel de Paris. Sinatra, Day in the Life of a Fool. Herman van Veen, Bisou après Bisou. En Spilaar, de Oostendse band met Marie-Louise, het nummer van Willem Vermanderen. En ja, als laatste in de zangige zes deze week, toch Eva de Rovere. Ik weet niet of het helemaal in de reglementen past dat je nummer eruit gaat en dat je er dan met een ander nummer weer in kan worden gevlogen. Maar goed, dat zal de historiek volgende week wel even duiden, denk ik. We gaan nu luisteren naar Eva de Rovere.

Fantastisch, toch? Van Eva de Roveren. En ja, ik beloof u dat we volgende keer de Zalige Zes wat beter zullen voorbereiden. Althans, dat jullie dat beter gaan voorbereiden. Stelletje minkukkels. Ja, hoezo respectvol samenwerken? Ga lekker met elkaar respectvol samenwerken en laat mij met rust. Kom op, zeg. Goed. We gaan een gedicht doen uit de bundel Stadsbroei. En het gedicht heet Stad van Zaligheid. Ze ligt lang uit op jou te wachten, tussen asfalt en neon, met marmeren lippen, haar ogen zijn van spiegelglas. Kijk naar haar, verdrink in haar licht, kom binnen, de tempel is van goud. Heb je honger? Ze voert je kaviaar en huid. Heb je dorst? Drink champagne uit haar schoot. Het bruist, maar smaakt naar bloed. Zij is de stad. Zij is de vrouw die nooit slaapt. Haar parfum is benzine en geld. Alles is te koop. Liefde, macht en zonde. Trek je hart uit je borst. Ze wil het zien kloppen op een zilveren schaal. Ze lacht om je dromen. Ze koudt op je ambities. Ze is prachtig van verre. Ze is rot van dichtbij. Betaal haar in tijd. Betaal haar in waanzin. Dans voor haar op de marmeren vloer, tot je zolen slijten en je knieën smeken. Ze neemt alles, jouw naam, jouw eer, jouw kapitaal. En als je leeg bent, dan spuugt ze je uit. Ze veegt haar mond af met jouw overhemd. De volgende staat al in de rij. Hij heeft een dikke jas en een lege blik. Ze houdt van hem. Ze houdt van hem tot zijn zaligheid en haar geld in haar verdwijnt.

0: Terwijl de dijk nog even doorpingelt alsof het een vreemde vogel uit de regio is, gaan wij contact maken met Frits, de natuurgids. Want ja, na al deze dingen, alles wat misging met de zalige zes en het geweld van de dijk en de stad van de zaligheid, zijn we wel even toe aan een rustmomentje in de show.
1: Regio Wildlife met Frits de natuurgids.
2: Ja, hier is Fritsie weer. Frits is een heel bijzonder dier vandaag, hè, voor jullie. Ja, een prachtig dier, hoor. Ja, en je denkt dat het bijzonder is, hè, maar hij is niet bijzonder, hoor. Nee, hij is niet bijzonder. Ze zijn er heel veel, hè. Ja, dat is namelijk een koe, hè. Ja, dat is een prachtige koe. Ja, die daar barst het in de natuur van, hè. Want de koeien, hè. Je hebt ze allerlei soorten aan de maat, hè. Grote koeien, kleine koeien. Je hebt namelijk ook zwarte koeien, witte koeien, zwart-witte koeien, rood-witte koeien. Noem het allemaal maar op, hè. Ja, ze hebben van die grote ogen, hè, en een enorm grote tong, hè, daar kunnen ze ontzettend lekker mee likken. Ja, dat is hartstikke lekker. En zo'n koe, die vreet gras, hè, de hele dag. Ja, dat is echt zo'n grasvretertje. Ja, dat is hartstikke leuk en dat vind ik hartstikke gezellig en dat vind ik ontzettend leuk. En ik word altijd heel rustig van koeien. Koeien worden heel rustig van mij altijd ook. Ja, als ik zo door het weiland heen ren, dan vinden ze dat hartstikke leuk. En moet je eens even kijken hoe leuk ze dat vinden als ik even om ze heen aan het springen ben. Ja, dan worden ze ontzettend rustig van zo'n koe. Hè. Ja, nu hoort ze wel op de achtergrond, hè, natuurlijk. Je hoort ze op de achtergrond, hè. De koe maakt altijd loeiachtige geluiden. Ja, loeiachtige geluiden maken ze. En dat vinden ze ook hartstikke leuk. En dan gaan ze melk zitten maken voor ons. Ja, maar dat heb ik al eens verteld. Maar dat geeft niet hoor, want dan kan je het gewoon nog een keer horen. Want mensen vergeten dingen heel makkelijk. Hè. Mensen vergeten hele dingen makkelijk. En dus een koe hoeft niks te vergeten hoor. Die hoeft alleen maar melk te maken. Dat is het enige wat die hoeft te doen. Ja, en dan moet je eens even kijken. Oh, wat praat er mee zijn. Moet je kijken wat praat er mee zijn. Ja, oh, ja, ik ga ze heel dichtbij kijken. En dat ik hem dicht in zijn ogen kan kijken. En dan kan ik hem dicht in zijn ogen kijken. Oh, moet je zien. Oh, en prachtig. Ja, echt prachtig hoor, die diepe ogen. Hè. Moet je kijken, deze kijkt ontzettend boos. Ja, hij ziet eruit alsof hij niet zo rustig is. Hoor. Nee, zo, nee. Maar daar ben ik niet bang voor, hoor. Daar ben ik niet meer. Maar dan ben ik. Oh, ja, ze staan even op hollen. Nou, dan moet ik even ontzettend hard rennen. Oh, jeetje, nou, daar wordt Frits ook niet rustig van, hoor. Ah, daar word ik echt niet rustig van. Nee, dan moet ik ontzettend hard rennen over hekken springen. Ja, jongens, ik ben buiten adem. Nou, tot de volgende keer. Maar weer.
3: Some of the poetry of Jacques Brel.

mais y a de la place. Tu habites rue de la Madone, et moi,

Het zwervend, zwevend bruilmoment. En ja, we gaan gelijk door naar de volgende rubriek. Naar het Stad, Straat, Steeg en Streekgedicht. En dat is aangevraagd door... Ja, rot op. Rot zelf een eind op. Wat is dit nou weer? De respectvol samenwerken. Ja, rot op. Nou, zeg dan maar... Oh, sorry. Het is Jaro Top. Jaro Top die heeft een gedicht aangevraagd over het beeld. En ja, de histotork. Waarom laten jullie dan de histotork erheen gaan? Ik lag daar de hele middag in de tuin in het beeld. En ja, had ik dat toch kunnen doen? Nou ja. De histotork is erheen geweest en hij schreef daar de volgende poëtische woorden op het papier. Graan uitschelpen, bieten uitschelpen, mais uitschelpen, bier uitschelpen, wiet uitschelpen. Dijkhuisjes uitschelpen, boerderijen uitschelpen, kerken uitschelpen, dorpen uitschelpen, illegale schuurtjes uitschelpen. Aardige mensen uitschelpen, eigenaardige mensen uitschelpen, hele eigenaardige mensen uitschelpen, eigen wijsheid uitschelpen, eigen gereidheid uitschelpen en de hele klerenzooi uitschelpen.

0: Ziet u zometeen een dichter die u graag in uw bed had gewild? Ja, dan heeft u pech, want hij gaat naar bed in het beeld. Tot de volgende keer en smacht zacht.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
3: Peppe? Maak ik bij Bep op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olven Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in de portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend...